0: 1 mei 2004 was een historisch keerpunt voor 10 landen in het hart van Europa. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië werden lid van de EU. Het was een heugelijk moment van eenheid en grenzeloze mogelijkheden. Laten we dieper ingaan op deze historische gebeurtenis. In de loop der jaren is de Europese Unie een aantal keer gegroeid. In 2004 vond de grootste uitbreiding plaats. Niet minder dan 10 landen traden tegelijkertijd toe. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Na de uitbreiding telde de EU 25 landen. De heersende opvatting was toen dat dat er 30 zouden moeten worden. Maar waarom was deze uitbreiding zo belangrijk? Om te beginnen was het de grootste uitbreiding die de Europese Unie ooit gekend heeft. Daarnaast ging het om 3 voormalige Sovjetrepublieken, Estland, Letland en Litouwen, 4 voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, 1 voormalige Joegoslavische Republiek, Slovenië, en 2 eilandstaten in de Middellandse Zee, Cyprus en Malta. Deze landen gingen een toekomst van meer samenwerking, welvarendheid en solidariteit tegemoet. De uitbreiding stond voor veel meer dan een toename van het aantal EU-landen alleen. Het betekende een verschuiving in het geopolitieke landschap, die de toekomst van Europa voor de komende generaties vorm zou geven. Met de uitbreiding kwamen de grenzen van de Europese Unie verder in het oosten te liggen en versterkte de EU haar rol als stabiliserende kracht op het Europese continent. Waarom wilden deze landen eigenlijk lid worden van de EU? Voor velen van hen was het een kans om democratie, vrijheid en mogelijkheden te omarmen, waarvoor de EU symbool stond. De uitbreiding werd mogelijk omdat de landen in Centraal- en Oost-Europa na de val van de communistische regimes daar democratieën met een markteconomie waren geworden. Deze historische uitbreiding van 15 tot 25 lidstaten vond plaats na een lang toetredingsproces en vormde een hoogtepunt in wat je een hereniging van Europa zou kunnen noemen. Een Europa dat een halve eeuw verdeeld was door het IJzeren Gordijn en de Koude Oorlog. De uitbreiding van 2004 had ook aanzienlijke gevolgen voor de gebruikte talen in de EU-instellingen en bracht op dat gebied een ongekende uitdaging met zich mee. Het aantal officiële werktalen steeg namelijk van 11 tot 20. Het ging om het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slovaaks en Tsjechisch. De vertaaldienst van het Europees Parlement kreeg er 9 nieuwe vertaalafdelingen bij om informatie ook in de nieuwe talen toegankelijk te maken. In de jaren die voorafgingen aan de uitbreiding, toen de toetredingsonderhandelingen bezig waren, begon het bestaande taalkundige personeel zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe talen, door deel te nemen aan uitgebreide programma's om talen te leren. Deze kaleidoscoop van talen is een bewijs geworden van hoe de EU zich inzet voor inclusiviteit en verscheidenheid. Een taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar geeft ook inzicht in de geschiedenis, cultuur en identiteit van een land. De EU zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord door middel van vertaling en vertolking. Na deze uitbreiding met 10 landen in 2004 werden er nog 3 landen lid van de EU. Bulgarije en Roemenië in 2007 en Kroatië in 2013. Twintig jaar later is het effect van de uitbreiding van 2004 nog steeds voelbaar in heel Europa. De EU heeft haar rol als baken van hoop, vooruitgang en samenwerking bekrachtigd in een steeds veranderende wereld. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Rolul unui deputat european nu este doar de a participa la dezbaterile în plen sau de a vota propuneri legislative. Astăzi ne vom apleca asupra unui alt aspect al activității lor, adică asupra rolului de raportor. Atunci când Comisia Europeană prezintă Parlamentului o nouă propunere legislativă, activitatea legislativă începe în cadrul unei comisii parlamentare. Parlamentul alege comisia competentă în funcție de subiect. De exemplu, dacă propunerea se referă la transportul animalelor, ea va fi preluată de Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Comisia numește apoi un raportor, adică un fel de șef de proiect, care să elaboreze raportul pe marginea propunerii. Dacă este cazul, el va adăuga amendamente la propunere și anume sugestii de a elimina, modifica sau adăuga elemente față de textul original. În primul rând, raportorul trebuie să desfășoare mai multe acțiuni de pregătire. Desigur, nu face acest lucru de unul singur. El se consultă cu alți deputați și beneficiază de asistența comisiei din care face parte. Comisia poate invita și experți externi sau din alte instituții ale Uniunii pentru a obține mai multe detalii despre subiectul în cauză. Sarcina sa este de a elabora cel mai complet și mai exact raport posibil, ținând seama de toate eventualele implicații și consecințe. Trebuie să fie atent la cea mai subtilă interpretare, la cel mai mic detaliu. Prin urmare, rolul său este esențial. Un proiect de raport poate fi discutat, modificat și rescris de mai multe ori înainte de a fi adoptat definitiv de Comisia Parlamentară Competentă și apoi prezentat plenului de către raportor. Astfel, raportul include o expunere de motive, o propunere de rezoluție legislativă și amendamente care vor fi supuse votului. Evident, nu toate rapoartele trec de această etapă, unele fiind respinse. Un raport încununează succesul muncii depuse de raportorul responsabil.